Ever, ever, ever, ever.

knetterend, schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschermd.

en daardoor de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt en dwazen. Ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: in elk verhaal.
1: Dit is Urgent FM.

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook later. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel bij. Heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen. Heb de focus van een camionchauffeur. Alsof 100 flieken staan voor mij.

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist heb tunnelvisie en een fish-eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billy Eilish, er eyelashes. Voor geen slaaptutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dag de goden uit, het Mufasa bloed. Bijt door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen, ja.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
3: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
2: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
2: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Woede en onvrede kunnen worden vermeden. De eeuwige strijd met mijzelf, wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseren de workshops om werklozen te begeleiden die hun uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
2: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laten Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag, net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus de rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
2: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent.
1: FM. I'm serious, dude. What do you think?

6 minutes is great. He's freaking out, but 6 minutes is great.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
2: Die kleine, gele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
1: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
3: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
1: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
4: Hallo, wij zijn Antje, Loes en Robbe en vandaag viert Urgent FM de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. In deze feestelijke uitzending praten we met Pim Nisten, die je zou kunnen beschrijven als de Belgische David. En daarnaast vullen we aan met zotte anekdotes en leuke weetjes. Maar eerst luisteren we naar een terini van Fatouma Diawara. Welkom.

0: En voor zijn 100ste verjaardag hebben ook enkele fans van natuurorganisaties en zo een bijzonder lied gemaakt. Hebben jullie het al een keer gehoord?
1: Ik heb het al gehoord en het is bijzonder, inderdaad.
0: En ik stel voor dat we er een keer toch naar een stukje gaan luisteren. Hopelijk gaan jullie ervan genieten.

Zeker. Oké, voor David 100 jaar werd, moeten we ook wel nog terug naar het begin. Op 8 mei 1926 werd David Frederick Attenborough geboren in Engeland. Hij heeft twee broers. Zijn oudere broer Richard werd acteur en regisseur. John, zijn jongere broer, was directeur bij de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo. Dit is Nature Boy van Aurora.

0: Dit is Urgent FM.
1: Toen David 11 jaar oud was, was hij al zeer geïnteresseerd in fossielen en stenen. Hij verkocht zelfs salamanders aan de Universiteit van Leicester. En, want hij was blijkbaar de enige die dat salamanders kon vinden in de buurt. Hoewel David een echte natuur- en dierenliefhebber is, is er toch één dier dat hij niet leuk vindt. En dat zijn ratten. Hoe dat komt, kom je straks te weten. Eerst luisteren we naar Why May I Not Go Out and Climb the Trees van Daniel Norgan.

Zoals we daarnet al zeiden, is er één dier dat Sir David niet fijn vindt en dat zijn ratten. Zijn angst voor ratten begon toen hij tijdens een onweersbui in een rieten hut ergens in een dorp op de Salomonos-eilanden schuilde en hij voelde iets langs zijn voet strijken. Toen hij zijn zaklamp aanzette, rende er een rat over het bed en overal op de vloer zaten er nog meer ratten. En sindsdien heeft hij het niet echt voor die knaagdieren. Wel houdt David heel erg van vogels, dus dit is Blackbird Singing van The Paragons.

0: Dat was I'm a Bird van Marco Z. Nadat hij een tijdje in de Royal Navy had gezeten, ging Sir David werken bij de BBC. In 1952 werd hij daar voltijds aangenomen. Hoewel televisieproducent Mary Adams hem in het begin ontmoedigde om op camera te komen. Ze vond namelijk dat zijn tanden te groot waren.
1: Dit is Urgent FM.

0: Je hoorde net Elephant Gun van Beirut. David raakte in 1953 voor de eerste keer betrokken bij een natuurhistorisch programma, de driedelige serie Animal Patterns. Hier ontmoette hij de conservator van het reptielenhuis van de dierentuin van Londen. Samen besloten ze om een serie te maken over dierencollecties, genaamd ZooQuest. Sir David was toen 27 jaar. Het programma werd door hem gepresenteerd en werd uitgezonden tussen 1954 en 1963.
1: Het eerste land dat hij bezocht voor de serie ZooQuest was Sierra Leone. En het volgende lied geeft volgens David een goede reflectie van het land toen weer. Dit is Akereka Abonshor door de Sierra Leone's Refugee All-Stars.

0: In 1959 nam het programma Zoo Quest Attenborough mee naar Paraguay, waar hij tot zijn grote vreugde miereneters en gordeldieren aantrof. En een traditie van harpmuziek.
1: Het volgende nummer werd de herkenningsmelodie van de serie en de Paraguayaanse harpmuziek werd hierdoor enorm populair. Hier is Pájaro Campana van Los Tres Paraguayos.

0: Dit is Urgent FM.
1: Hoewel Sir David onoverwinnelijk lijkt, heeft ook hij soms last van stomme dingen zoals allergieën. Soms zelfs in zodanige mate dat het filmen van een documentaire beïnvloed werd.
2: So the idea was that we would be filmed going down deeper and into half a mile or so into the Earth's crust in the Grand Canyon. And for that we went on donkeys. But I discovered once we'd started that I was actually allergic to the dust that comes from donkey's fur. And by the time we got to the bottom, my eyes were almost closed.
3: The rocks here are getting on for 2,000 million years old.
2: And so we had to end this great climactic moment. Couldn't do it in the close-up, so we did it in a rather distant shot, which any filmmaker would say, why on earth is he going in his tunnel? This is, ever there was a place for a close-up where it was a climax moment, this is it.
4: David was de eerste persoon die een natuurhistorische serie maakte op grote schaal. Zijn bekende Life Trilogy en dan vooral de eerste serie Life on Earth van 1979 werd zijn bodywork. Door de serie werd hij een toonbeeld van kwaliteit in de natuurfilmwereld en inspireerde hij een hele generatie documentairemakers.
1: Een van hen is Pim Niesten. Hij is natuurfilmmaker en werkte mee aan de Belgische film Onze Natuur. Dag Pim.
5: Hallo.
1: Heeft David Attenborough jou geïnspireerd?
5: Ja, absoluut. Ja, zoals zoveel filmmakers heeft hij mij ook geïnspireerd. Niet alleen, ik ben opgegroeid als kind ben ik opgegroeid zonder televisie. En ik weet elke keer als ik bij familie of vrienden kwam en ik had de kans om een klein stukje natuurdocumentaire mee te pikken, of dat kon misschien David Attenborough, hoewel ik toen in die fase mij nog niet echt bewust was van een bepaalde hiërarchie of aanwezigheid van personen. Voor mij ging het echt over de dieren. Dus ik denk dat de figuur David Attenborough toen nog niet helemaal bekend was. Dus dat is pas in een latere fase gekomen. Ook dat ik wat meer aan het kijken was, denk ik, naar hoe pak ik dit nu aan? Want ik wil heel graag natuurdocumentairemaker worden. En dan is zo een boegbeeld als David Attenborough iets dat direct op je pad komt en waar je naar kijkt, ook in de hele natuurfilmwereld. Dus ja, voor mij is hij nog altijd ook een groot voorbeeld. Absoluut, ja, zeker en vast.
6: Op jouw website, op de pagina Over mij, waarin je jezelf kort voorstelt, staat er ook een quote van David Attenborough. Ik lees hem even voor. It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement, the greatest source of visual beauty, the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living. Wat waar deze quote?
5: Omdat ik mij daar helemaal in kan vinden. Ik denk niet alleen in mijn professionele carrière als natuurfilmer, maar gewoon ook als mens. Wat ik doorheen alle jaren altijd ervaren heb. Die link en dat gevoed worden door de natuur en die verwondering daar. Ik heb dat vanaf een klein kindje al heel de tijd meegedragen. Ik had onmiddellijk die fascinatie en dat heeft mij nooit meer gelost. Dus ik werd er altijd door geïnspireerd. Nog altijd in mijn carrière nu is dat toch nog altijd iets waar ik me altijd op betrap. Dat ik doe mijn job doodgraag. Ik zit heel graag in die natuur. En daarin zie ik een beetje van David Attenborough in mezelf terug. Of hoe dat hij dat heeft. Hij is nu 100 jaar. Maar als je hem bezig ziet en hoort, is hij nog altijd vol verwondering over de kleinste, meest eenvoudige of soms meest complexe zaken uit de natuur. En ik heb dat toch ook nog altijd een beetje. Ik laat mij ook nog altijd verbazen en verwonderen over dingen die ik aan het filmen ben of die ik ervaar als ik in de wildernis rondloop.
4: En heb je David Attenborough dan ook ooit in het echt ontmoet?
5: Ja, ik heb hem bezig gezien, hè, in het echt dan. Ik heb hem nooit aangesproken. Ik ben hem nooit gaan stalken, bij wijze van spreken, bij de BBC in Bristol, in Engeland. Als hij daar dan spreekt, heb ik er altijd voor gezorgd dat ik erbij was en dat ik dat mee kon ervaren. Is het toch nog wel bijzonder om in één ruimte met die man te zijn, hem echt eens live aan het werk te zien en te horen. En dan merk je ook wel wat voor een verhalenverteller dat is. Een charismatische persoonlijkheid dat die heeft.
4: Je hebt zelf ook al veel plekken bezocht als natuurfilmmaker. Wat is dan jouw favoriete plek die je hebt bezocht?
5: Om daar een keuze in te maken, dat is super moeilijk. Wat ik heel indrukwekkend en nog altijd fantastisch vond, is de rode krabbenmigratie. Dus net dat moment op Christmas Island, dat is een eiland onder Java, tegen Indonesië aan, maar hoort eigenlijk bij Australië. En een paar dagen per jaar heb je daar een migratie van miljoenen krabben, rode krabben. Dat is redelijk bekend van op televisie, door onder andere documentaires die David Attenborough erover gedraaid heeft. Als ik dat zelf ging draaien, ja, dat vond ik, dat is onwaarschijnlijk en onbeschrijfelijk om dat dan mee te maken en daar echt te midden van te staan. Ja, dat vind ik een van de meest memorabele plekken. Ook qua locatie, hè. Dat is een tropisch eiland in het midden van de oceaan. Heeft koraalriffen, heeft jungle, heeft dan die unieke krabbenpopulatie. Dat is voor mij toch een van de meest unieke plekken.
1: Je hebt ook al aan veel projecten meegewerkt. Aan welk project heb je het liefst gewerkt?
5: Elk project heeft een heel unieke invulling, altijd een heel unieke ervaring. Ik heb doodgraag gewerkt aan een project in Ethiopië, in de hooglanden van Ethiopië, over Ethiopische wolven. Daar ben ik verschillende malen terug geweest natuurlijk, om die levenscyclus op te volgen. Als ze puppies hebben, als ze op jacht gaan. Al die fases doorheen het leven van zo'n wolvenroedel. En dat was dan nog bovendien gelinkt aan een shoot die ik ook heb gedaan in de nevelwouden die daar aan die hooglanden grenzen, waar dat ik als eerste eigenlijk de leeuwen in de jungle heb kunnen filmen. Voor mij was dat misschien een project dat er toch wel ook boven, letterlijk ook die hooglanden bovenuit stak.
6: Welk dier of welke plek zou je heel graag nog eens filmen of met jouw camera te pakken krijgen?
5: Goh, ik ben nog niet in de Himalaya geraakt. Daar, ik hou van bergen en ik hou van uitdagende bergen. Als dier zou ik nog heel graag een blauwe vinvis willen zien en filmen. Onder water dan ook.
6: Heel erg bedankt, Pim, om hier bij ons te zijn. Ik hoop dat de Himalaya en de blauwe vinvis op jouw pad zullen komen.
5: Dankjewel. Ja, ik hoop het ook.

0: Een van de meest memorabele momenten uit Attenborough's carrière is een interactie met een groepje berggorilla's in Rwanda. Het speelt zich af in januari 1978 tijdens de opnames voor Life on Earth.
1: After months of planning, we traveled to Rwanda for one of the last shoots of the series. We had no idea what we were about to witness.
2: The gorilla.
1: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make those vocalizations all the time. And that's a sort of conversational acknowledgement that you're in their presence.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
4: Nog een hoogtepunt in zijn leven is het moment dat hij werd geridderd in 1985. Vanaf die dag draagt hij de titel Sir David Attenborough.
5: Daarnaast is hij ook getrouwd met zijn vrouw Jane Oriel. Samen hebben ze twee kinderen, Robert en Susan.
6: Dit is Urgent FM.

giant, but know you're a man. Star small, grow tall. Star small.

Dit was Wales van French Fuse. En we blijven in de zee, want in 2018 is er een schip naar Sir David vernoemd. Het is een onderzoeksschip, vooral voor Antarctische missies. Het schip is 125 meter lang en 24 meter breed.

0: sceptisch tegenover de invloed van de mens op de klimaatverandering. Een lezing uit 2004 heeft hem er uiteindelijk van overtuigd dat de mens toch verantwoordelijk was voor de klimaatverandering. Zijn blijvende boodschap is dat het begrijpen van de natuur niet alleen een kwestie van nieuwsgierigheid is, het is het begin van verantwoordelijkheid.
1: I think it would be really catastrophic if the developed nations of the world, the more powerful nations of the world, simply ignored these problems. Do we say, oh, it's nothing to do with us and cross our arms? We caused it. Our kind of industrialization is one of the major factors in producing this change in climate. So we have a moral responsibility. Even if we didn't cause it, we would have a moral responsibility to do something about thousands of men, women and children who have lost everything.
2: In 2019 maakte hij Our Planet, een 8-delige serie, en in tegenstelling tot de vorige series die hij maakte, benadrukt hij in deze echt de destructieve rol van de mens op de natuur.
3: In 2021, op de United Nations Climate Change Conference, ofwel COP26, gaf hij een speech op de openingsceremonie als The People's Advocate. Hij stelde dat mensen de grootste probleemoplossers zijn die ooit op de aarde hebben bestaan. Hij was redelijk optimistisch over de toekomst.
4: If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it.
2: En dat was het dan voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze special over de 100ste verjaardag van David Attenborough. We sluiten af met Groter dan ik van Fraukje. Happy New

Hallo, hallo. Welkom terug bij Landlock Therapy. Het is vrijdag 15 mei en vandaag pakken we het wat anders aan. Het is een uur lang een left field electronic selectie. Dit is Aphex Twin met Aisat Sana uit 2014 van zijn Spyro album.

Dit zijn de Australische downtempo trip-hop groep uit de jaren 90, Single Gun Theory. En het nummer is genaamd Angels Over Teheran. Album uit 1991, geïnspireerd op hun reizen in Zuidoost-Azië, India en Turkije.

blijven bij de muziek uit de Great Southern Lands uit Australië. Het volgende nummer was Daily Toll met Killinch, een recente release uit 2025. En dan dit is, zijn de Hierophants met Shoemaker Levy 9.

Dit zijn de Jamaica Boys met Good Body. De 98 Raga Lick versie daarvan. Een nummer dat in 1996 werd uitgebracht. En daarvoor een Braziliaanse popartiest genaamd Fernanda Abreu met haar track Speed Racer. Uit de jaren 90 ook.

groep uit Mexico City, genaamd Diles Que No Me Maten, met hun nummer Outro. En we gaan verder met Naomi Klaus, een experimenteel artiest uit Brussel, die dit nummer Moving Through Time heeft uitgebracht in 2022, geloof ik.

voor de mensen die verder geïnteresseerd zijn in de muziek van Naomi Klaus, kijk zeker, luister zeker naar het hele album Youth Looks So Good van haar. Interessante atmosfeer.

net zoals de volgende artiest ook interessante atmosferen creëerde, maar voor een ander doeleinde of ook een experimentele synthesizer-artiest uit de jaren 80, Patrick Coley, bracht dit nummer uit, The Runner. En het was de soundtrack van een erotische film. En daar ging hij voorbij de clichés van de jaren 70 en 80. Typische erotische filmmuziek. Dus Patrick Coley met The Runner.

En dit is weer de laatste schijf deze week. Dit is Brandy Ifgeregh met Mono, de Ibiza mix uit 1998. Het was weer een plezier om een selectiemuziek te mogen voorstellen. Vandaag was het meer de left field selectie. Volgende week zijn we weer terug met de gebruikelijke exotica. Dit was Landlock Therapy.

0: colors of blue, red, yellow,
1: Awesome. Get it, guys. Somebody else.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor het drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
3: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
2: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs, tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
4: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
2: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
5: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
2: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: J. Bijal. J. Bijal.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die zalen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die zalen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Mislopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

Niet meer rond de poort rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot. Hey. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het goed slecht.

een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Break City. Met de Black Francis en de Custer W.
5: Yes, yes, yes.
4: En het is een keer kalm in de studio. FOMO was niet aanwezig. Ik weet niet of dat je een mix hoorde van onder, of dat gewoon de automaat was.
5: Is dat gewoon de automaat was?
4: Ja, ze maken dus blijkbaar ook de brug.
5: Het was weer rond te doen,
4: Ja, mijn dochter vertelde dat juist dat ze zei klein was en dan ging. Ze zei, ah ja, maar ja, ben thuis, maak de brug. Dus ik dan echt aan het denken was dat wij ergens een brug moesten maken in Gent of zo.
5: Wel, ik wist dat het in de standaard was of zo, dat er ook zo een paradox stond. Zo, toen een gast die een brug moest repareren en dan was het zo van, Jeff, ja, maar, zijn paradox, hij maakt niet de brug, maar toch maakt hij de brug.
4: Alright, alright. 15 mei.
5: Yes.
4: En wat gaan we doen vanavond? Als je op Facebook al geweest bent, het al zien blink.
5: Vorige week had zitten luisteren.
4: En vorige week had zitten luisteren. Dan is het Acid Breaks vanavond. Ja.
5: Twee keer back to back Acid Breaks.
4: Ja, de Castor en van, Black Francis.
5: Van 120 bpm tot we zien wel waar.
4: Dus dat, meestal loopt dat, kan dat redelijk stevig oplopen.
5: Yes.
4: Alright. Het zal boeiend zijn. Heb je nog dingen aan te kondigen? Tuurlijk
5: dingen.
4: Wel.
5: Ik vooral veel. Allee, ik ging zo ook nog zeggen dat ik vooral wat Acid Electro heb voor in het begin. En dan tegen het einde wat grovere dingen. Maar we zullen wel op elkaar inspelen voor genoeg van.
4: Ja, zo, ik heb zo wat breaks mee, maar ik heb ook wel wat Electro mee. Tuurlijk.
5: Sowieso. En, wat zouden we doen zonder wat Electro?
4: En het voordeel van digitaal is toch wel dat op zo'n mapje. Op zo'n USB, of bij mij staat mijn SSD, daar staat veel op.
5: Ja.
4: Dus we zullen wel zien waar.
5: En daarbij, dat weegt niks.
4: Ja. Dus als ik in mijn velo ondersteboven kletst met twee bakplaten op, dan weet je wel waarom dat tegenwoordig een USB steeds mee heeft. Alright, yes. Hebben we nog andere dingen aan te kondigen?
5: Ja, daar ga je ook nog steeds met platen af en toe natuurlijk.

0: Yes, voor dingen aan te kondigen. Eerst en vooral wil ik toch nog een keer zeggen voor iedereen die zondagmiddag geen hoesting heeft in een rustige zondagmiddag.
1: Dus of geen hoesting heeft om naar Muiderreef of Copa Doc of wat is er allemaal te tijd.
0: Ik ben dat 11 ook al gedaan, is de zaterdag. Swat, er is zondag namiddag een Break Against Your Hoods in de Kinkstar, compleet gratis, vanaf 14 uur tot 11 uur. Met de hoofdpersoon achter Murder Channel, Japans spreekkoorlabel dat heel gekend is. En dan maar gratis, dus ik zou zeggen, als je niks te zien hebt, kom af, drink een.
1: En laat je gaan op de beach.
0: Laat je gaan. Voor de rest, voor volgende week is het Sinksen. De volgende week vrijdag is het ook Dub to Jungle van Waag, van de boys die er vorige week zijn geweest.
1: Yes.
0: En dat is van 5 uur in de middag tot 5 uur in de nacht, als ik me niet vergis, in de vierde zaal.
1: Maar je kunt daar ook eten. Je moet echt met een lege maag daar naartoe gaan, wat vroeg gaan, de full entree te betalen en dan naar de... Wat is het weer?
0: 3 taco's, 1 bako en dan mogen we op Facebook.
1: Ja. Alright, dus dat kan niet mislopen. Nee,
0: dat kan niet mislopen.
1: Dan zijn we gesetteld en kunnen we heel de nacht breaks over breaks.
0: Maar de dag daarna is het... het is Hans Weekend ook Sinksen natuurlijk, maar voor de dag daarna hebben we een planninkje. Zoals we al meerdere keren hebben gezegd. Dus wat dat het doet, stel dat je naar Sinksen komt, kom de eerst tegen 15 uur naar de Up Vibes plek. Daar is de drum en bass dag en daar draai ik van 17 uur tot 19:30 een oldschool drum en bass setje en die Convict speelt daarvoor.
1: Alright, en de plek is dat weer onder de brug?
0: Dat kan.
1: Ik best zou wat kunnen. Ja, dat is wijs. Langs de leien zouden ze zijn in de Kortrijk. Hey.
0: Yes.
1: Ja?
0: En daarna, daar blijven we dan even zangen. En dan tegen 22 uur, 23 uur, 12 uur.
1: Zakt af naar
0: de Vlasmacht.
1: Hoe noemt dat weer?
0: Hermana.
1: Ik zat weer met de Marimijn, mijn kop, maar dat is hier vlakbij. En dat klopt dan niet. De Hermana, en daar is Six Nasset. De zaterdag. Met een hele hoop oldschoolers ook.
0: Ja.
1: Met onder andere Nolf en Defense. En de Black Francis. En ik draai een keer vroeg. Het was meestal geweest dat ik zo redelijk, zo net voor de afsluiter, want op Sinksen afsluit, is meestal Heren Defense die afsluit. Yes, we zijn Steven en Patty.
0: Inderdaad.
1: Voor de headbangers zei ik soms een keer. maar nu speel ik van 12:30 tot 13:45. Een uur en een kwart. Ja, dat speel ik allemaal maar een uur en een kwart. Behalve die fans die trekt dan door tot, tot aan de fliek aan de deur staan of zo.
0: Yes. Maar inderdaad, gewoon dus eerst naar Up Vibes komen en dan tegen 12 uur net Vlasmacht afzakken. Een Kortrijk, altijd dus in Kortrijk zit. Voor de rest heb ik niet per se direct iets aan te kondigen. De Gentse feesten komen er ook aan, maar ze zijn nog relatief rustig, maar we moeten wel sowieso een keer op de toren spelen.
1: Dus dat. 5 juni is het een Vonk feestje van... In feite is het gewoon een vraag, want dat zijn nicht die daar bazin is. Nicolas, DJ Krokuge, EMI en Reynald vraagt om hem te verzamelen voor een keer naamtje van alles te draaien. En ik herinner al dat zo wat plan denk, of een keer Boccaccio-style rave toestand 90s boventaal. We hebben ze gevraagd, voor een plaat draaien daar te zetten, omdat sommige dingen hebben we nog niet eens digitaal en hebben we wel nog in onze vinylkast zitten, dus we willen dat dan ook wel opsmijten. En de dag daarna, buiten het feit dat ik dan af van een collega een feestje moet opluisteren, is de in Mariakerke de officiële opening van
0: Club 1930.
1: Club 1930, de Olly. En daar is het een beetje gevarieerd, want dat begint dan met No Sleep Richie.
0: Yes.
1: En ik vermoed, in feite ik de timetable nog niet, maar dat lijkt mij logisch. Dan is het Olivier Pieters, die dat zijn refie shit gaat draaien. Hij zijn trancy shit, is dat wat ik wil zeggen. En ik ga waarschijnlijk afsluiten en dan echt de vraag aan mij. Ja, acid, dus het zal acid zijn. In your face. En,
0: yes, yes.
1: Dan is het Black Francis. Dus ja, dat is nog voor de Hensfeest. En dan zien we wel. Hè.
0: Dan zien we wel, inderdaad. Ja, voor de rest, we zijn hier elke week als altijd natuurlijk. Maar,
1: dus dat, maar volgende week, ik niet. Ik zit in Dardenne. Maar ik denk dat Castor en de Mesh iets wel gaan samen vlammen.
0: Ik ga het ook wel nog wel moeten zien, maar normaal gezien ben ik hier. En ook volgende week, dinsdag, speel ik ook een setje op Liquid Flavors van 9 tot 10 uur, als ik me niet vergis, hier op Urgent FM.
1: Zo tussen de schooluurtjes. Zo.
0: Ja, nee. In de avond natuurlijk.
1: Alright. Yes. Ja, maar ja, de volgende dag moet weer naar school.
0: Yes, yes. Zwart. Oké.
1: Okay. Alright.
0: We gaan stoppen met zeven, we zullen er gewoon
1: in. Is dat? Acid Breaks, 2 uurtjes. In your face, ik weet ze, yes, maar ja, 2 breaks. En dan gaat van rustig naar heftig.
0: Minder rustig.
1: Dat is tussendoor.
0: Yeah.
1: Alright, Break City, only for you.
0: You.
1: And you.
2: Break City.

De mensen. Mensen in het ziekenhuis, mensen die het weten, mensen op de achterbank, mensen op de roltrap, mensen op een foto, mensen die iets zoeken, mensen die verliefd zijn, mensen die vermoeden. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen. In het algemeen, mensen in het algemeen.

mensen, gevaarlijke mensen, verdwaalde, verlaten, gezonde mensen, gehate mensen, verlegen mensen, kwaadaardige mensen. Mensen uit de toekomst, mensen op vakantie, mensen die het maken, mensen met een rugzak, mensen die iets missen, mensen zonder huisdier, mensen met een achtergrond, mensen die verdrinken. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, in het algemeen, in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het

0: broodje kaas. En ik poep nooit stiekem in de club. Ik vecht voor niks, iedereen is gelijk, ik haat verlies. Door die paarse reclame op tv wil ik geen kat meer, maar een hondenpup. Ik pak om 6 de bus naar werk, ik lach om memes op Instagram. Doe normaal, dat is gek genoeg, altijd check ik in en uit de tram. Ik nodig vrienden uit in het weekend. Vrijdag kook ik wat niemand eten wil. Ik heb kids, 2 meisjes en ik ben getrouwd. En ik heb een diploma omdat pap dat wil. Ik luister alleen maar de top 2000. Al dat andere klinkt exotisch. Het is altijd voor makkelijk en conventioneel. Al dat alternatieve troepen stummen lopen.
1: Dit is Urgent FM.

Get your leather.